kramp. En als een mens dat net voorbij kan komen, staan je daar altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn?

Ja, dat is een baie hartelike welkom hier op hierdie eerste maandag aand in Augustus. Dit is die derde van hierdie agste maand en jy kuier saam met my Dirk op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, soos wat jy elke maandag aand die afgelope jaar gedoen het, tussen 7 en 9 met die eerste uur wat nou begin tot so 8 uur en daarna gesels ons motors. Nou ja, in hierdie eerste uur kyk ons na die uitslaaf van die van die 2026ste rally Finland. Ons gewen deur Sami Pajari en nogal indrukwekkend ook hoor na een hele klomp skouspelagtige motorongelukke of ongelukke in hierdie wedren. Ons kyk ook na MotoGP nuus en grootliks maar omdat Brad Binder en nie meer een sitplek in MotoGP het nie, maar nou vir BMW gaan jaag in die Superbike series wereldwijd en ons kyk een bietjie daarna. En dan kyk ons ook na Line Speed, na Manje Kors, waar Calvin van der Linde deelgeneem het in die Europese GT reeks. En so bietjie as ons tyd ons toelaat, gesels ons ook oor die IMSA, het Road America, en ons kyk daar, want daar is ook een Suid-Afrikaner, die boetie van Calvin van der Linde Sheldon, wat dan deelneem in een BMW hypercar, in hierdie uithouwetrein. So ek hoop om vir jou daar die uitsla te bring. So ja, bly ingeskakeld, soos altyd is het heerlijke muziek, moenie weggaan nie, het is jou stasie, speciaal. Jou stasie.